Maar met de tijd minstens dan lopen. Toen denkst het avond niet meer dran. Es ist wie wenn du verlierst beim Bocken, wenn du immer schlechte Karten